0: Tim van Egmond.
1: En daar zijn we dan met de lijst van 15 mei 1976. In de Mimico Top 50 van 15 mei 1976 hebben we 8 nieuwe binnenkomers en 11 stipnoteringen. En we beginnen uiteraard met nummer 50, Spirit of St. Louis en Dancing on a Table.

Femina te Melle. Speciaalzaak in dames- en herenkleding. Gennis en bustehouders. Femina te Melle.

0: Mei bedoel ik, 1976. 8 nieuwe binnenkomers en 11 stipnoteringen komen we tegen in deze Miami Go Top 50. En dan vinden we natuurlijk op nummer 46.
1: Nieuw.
0: Trinity 002-345-709. That's my number.

0: De firma Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke is het grootste houtbouw- en plasticcenter van België en levert aan discountprijzen. Een enorme keus vloer- en wandbekleding, tapijt, vast tapijt, tegels, vinyl, behangpapier en verf, plafondbekleding, decoratieve platen en kunsteiken balken. De firma Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke is 30.000 vierkante meter groot en geeft tot 50% korting. Frans Vlaming, Oost-Rozenbeke met gratis besteldienst.
1: Eindelijk, de hits uit je jeugd. Ze zijn terug. Ze zijn terug. Ze zijn terug. Ze zijn terug. Dit is de Mi Amigo Top 50 van toen.

0: dankjewel, Charles. Hit na hit na hit. Nadat ze uit 5000 volt is gestapt in de tijd. Vrijwillig, dat weet ik niet helemaal. Maar solo ging het in ieder geval een stukje beter met haar. I Love to Love. Van 27 naar nummer 45.
1: Nieuw.
0: En dus gezakt. Maar deze niet. Deze komt nieuw binnen op 44. Heren Wings. En de Silly Love Songs.

komt langs Vlaamse wegen, overal komt een Frans Vlaming tegen. Frans Vlaming, de specialist voor bouw, verbouw en inrichting van uw woning. Magazijn een Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke heeft alles in voorraad aan de voordeligste prijs. Zoals isolaties, hout, plastic, dakbedekkingen, riolering, draad- en afsluitingen, ramen en deuren, garageboxen en kantonpoorten, plafondbekleding, decoratieve platen en kunstdijken balken, bekledingsplaten en plancetten voor binnen en buiten, alle vloerbekleding, behangpapier en verf. Voor meerwaarde van uw woning aan de voordeligste voorwaarden, magazijn een Frans Vlaming te Oost-Rozenbeke. Ook uw specialist met gratis besteldienst en kredietmogelijkheid.

Silver Convention. Komt eraan, maar eerst Cliff Richard laten uitzingen natuurlijk. Miss You Nights. Van 17 naar 42. Ja, de dames staan klaar met Get Up en Boogie. En zij gingen van 12 naar nummer 41. That's right.

Op nummer 40, met stip. 10 plaatsen dus. En dat moet er minimaal zijn voordat het een stipnotering is. Paul Davidson en de Midnight Rider. Van 8 naar nummer 39. December 1963. Oh, what a night! Dan heb ik het over de Four Seasons.

zeg, heren. Jan van den Broek is nu wel een autobandenspecialist. Maar hij verkoopt ook uitlaten, schokdempers, remmen, trekhaken en accu's. Ook tegen lage nettoprijzen. Bovendien geldt voor de montage altijd klaar terwijl u wacht. Ik vind het een veilig idee dat Jan bij me in de buurt is. Want Jan van den Broek heeft filialen onder andere in Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hoofddorp en Weesp. Veiligheid door zekerheid. Bij Jan van den Broek.

21 afkomstig. Naar nummer 38. Zijn versie van Me and Bobby McGee. Jack Jersey. Werd wel eens vergeleken met Elvis Presley. Was dat nou wel de bedoeling of was dat nou niet de bedoeling? Nou, maakt niet zoveel uit. Wij doen daar niet moeilijk over. We leven 15 mei 1976, want dat is de Mi Amigo Top 50 die we vandaag draaien. 8 nieuwe binnenkomers, 11 stipnoteringen. En van 9 naar 37 vinden we de Bellamy Brothers. And Let Your Love Flow.

0: De sfeer zoals toen.
1: Het geluid en de techniek van nu.
2: Via internet.
3: Nieuw.

Fool to Cry. Nieuw en met stip natuurlijk. De Rolling Stones. En we gaan even een overzicht geven vanaf nummer 50. Nummer 50 vonden we Spirit of St. Louis en Dancing on the Table. Op 49 The Carpenters, There's a Kind of Hush. 48 Alvin Bishop, Fool Around and Fell in Love. 47 Albert West, I Love You Baby. 46 New Trinity, 002, 345, 709. Op 45 Tina Charles en I Love to Love. En op 44 The Wings met Silly Love Songs. 43 nieuw. Waterloo en Robinson, My Little World, kwam nieuw binnen. Helaas niet gehoord. Cliff Richard vonden we wel op nummer 42 van 17 afkomstig. Miss Unite, Silver Convention, Get Up and Boogie van 12 naar 41. Paul Davidson op nummer 40, nieuw met stip, The Midnight Rider. The Four Seasons, December 1963 op 39. Op 38, Jack Jersey, Me and Bobby McGee. The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow op 37. En net 36, The Rolling Stones en Fool to Cry. 35 van 42... Wiltura, Donna Camelia. Helaas niet aanwezig, maar wel nummer 34. En een stipnotering. Het Electric Light Orchestra. En de Strange Magic.

0: Familiepark, Adinkerke, de pannen aan de Belgische kust. In wereldpremière... Het Papegaaiencircus. De muzikale watersymfonie. Het fascinerende exotarium. Een sprookjestuin uit duizend en één nacht. De adembenemende keverbaan. Meliepark, Adinkerke, de pannen.
1: Daar moeten we eens heen gaan.
2: Nieuw.